0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Dat laat ze zelf weten op X. President Trump had de nieuwe aanvallen ook aangekondigd op de NAVO-top in Turkije gisteren. Iran reageerde met explosies op Amerikaanse sites in de golfstaten zoals Kuwait en Bahrein. De tijdelijke aanvalstop in het Midden-Oosten is sinds de aanvallen van gisteren helemaal voorbij. Trump is naar eigen zeggen ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings, stressballetjes in felle kleuren die populair zijn bij jongeren. Uit onderzoek van VTM Nieuws bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn. Toxicoloog Jan Tietgeld onderzocht ze.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek. In Groot-Brittannië zijn er al squishy dumplings teruggeroepen. In Italië zijn twee mensen omgekomen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Het gaat om een werknemer van 30 en zijn moeder van 60. Nog twee andere mensen overleefden de knal. Het gebouw is ook volledig ingestort. Vorig jaar werden de eigenaars van het bedrijf nog veroordeeld, onder meer voor het bezit van explosief materiaal op een plaats waar dat niet mocht. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. Music matters.

0: en Come On, Come On. En vanavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Sleep World.
3: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ja, ik heb geen inspiratie.
10: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep
1: Life. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
6: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Willy. Music Matters.

0: Rijnwer voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Ah, slim.
2: Prachtige keuken, hè.
1: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
4: Eggo Keukens.
3: Nu solde tot 30% korting.
4: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen door de hoge rentes. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer, Bart van Opstal.
9: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecaire krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
8: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op €2,2 miljard. Dat is ruim €440 miljoen meer dan wat de regering eerst had voorzien. Dat komt volgens bevoegd minister Weitz doordat de inflatie stijgt en alles duurder wordt. En ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die heel populair zijn bij jongeren. Uit een onderzoek van VTM Nieuws door toxicoloog Jan Tietjat bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn.
10: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
8: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek naar de squishies en in Groot-Brittannië zijn er al teruggeroepen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Volgens hen zijn in totaal 90 doelwitten geraakt, onder meer luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Er is ook een spoorwegbrug geraakt in het noordoosten van Iran, niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. Iran reageerde opnieuw met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. En onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zegt doelman Thibaut Courtois.
11: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld, dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Er zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. Het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
8: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. En bij Spanje is er ook respect voor ons Duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
12: Hoog en droog.
6: Live music matters.
12: Goedemorgen. Welkom bij de radio.

van editors die komen zondag naar ons land. Dan staan ze in Brugge op het Cactus Festival. Maar die dag, die zondag, is wel helaas uitverkocht. Deze waren onlangs in ons land op een ander festival. Andere kant van het land. Uiteraard hebben we het over Gorillaz. Ah ja, goedemorgen.

kwart over zeven. Goedemorgen. We zijn donderdag vandaag, juli nummer 9. En het is de geboortedag van een grote meneer, een zanger. Bon Scott werd geboren als Ronald Belford Bon Scott. Op juli nummer 9, dus in 1946 in Schotland. En op zijn zesde emigreerde zijn familie van Schotland naar Australië. En daar leerde hij de andere gasten kennen van AC/DC. Hij was daar zanger van en ook songschrijver van 1974 tot 1980. Want hij heeft niet zo heel lang geleefd. Maar hij heeft wel nogal straf geleefd. Het is wel een verhaaltje dat hij ooit vertelde op café. Dat hij op een bepaald moment in het ziekenhuis was. In het moederhuis, zoals wij zeggen bij ons. Want er waren twee vrouwen aan het bevallen op hetzelfde moment. Allebei van zijn kind. Dus twee kinderen. Twee verschillende kinderen dan. En die vrouwen wisten dat niet van elkaar. Dus hij ging van de ene kamer naar de andere om zijn twee baby's te gaan bezoeken stiekem. Rock'n'roll zeker waarschijnlijk. Over rock'n'roll gesproken, hij stierf dan op dinsdag 19 februari 1980. Hij was uit geweest in een club in Londen, The Music Machine. Hij had een klein beetje te veel gedronken en heeft zijn laatste adem uitgeblazen die ochtend op 19 februari in een auto. Weet je in welke auto? Dus Bon Scott werd gevonden op zijn 33ste dood in een auto. Het is een Franse auto. Tegenwoordig ook elektrisch uitgebracht. Dat is ook een heel cool ding. En het was mijn allereerste auto. Ik heb er ooit nog 67.000 Belgische frank aan betaald. Heel lang geleden. En in die auto werd dus Bon Scott gevonden. En daar heeft hij dus voor de laatste keer een puffje gedaan. Het was een Renault 5. Gewoon erin.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allo, jong.
4: Korting tot min 70%.
5: Procent.
4: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
3: AS Adventure.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.

The Killers uit Las Vegas. Jawel, er gebeurt nog iets meer dan hotels en casinos en zo. Ik ben er al 3 keer geweest, 2 keer op kosten van DPG Media trouwens. Hij was zo straf als in casinos in Las Vegas. Dat is de enige plaats in Amerika waar echt binnen nog gerookt mag worden. En waarom? Dat is gewoon omdat ze de verslaafden zeker niet de kans willen geven om weg te gaan van hun machine.

0: 18 seconden was dat.
1: Ja.
0: Ik heb getimed. 18 seconden doet hij die day en zo verder. Blijft een goede song, deze Bill Withers en Lovely Day. En op zo'n lovely day, het zonnetje schijnt en zo, dan pak ik met een aftrekker. Hoort, hè, wacht even.
2: De zomer van Willy. Live music.
0: Ja, ik zeg aftrekker, maar jullie denken dan aan poetsen natuurlijk. Maar wij zeggen aftrekker tegen zo flessenopener zeker dan. Ja, whatever. Oké. Goed, goedemorgen allemaal. 8:03 op deze donderdag. Juli nummer 9 zijn we. Vanaf 11:00 zenden we weer uit vanuit Leuven, van op het terras van M. Leuven. Allemaal welkom. Je kan daar rustig iets drinken, schnabbelken, eten en gewoon genieten van de dag en ook van de muziek. Want daar staat onze radiostudio. Giel maakt daar programma vanaf 11:00 en vanaf 3:00 Wim Oosterlink. Maar het is donderdag en dan duurt het allemaal nog net iets langer. Dan doen we net iets meer, want in de tuin van M. Leuven staat er dan een podium waarop vanavond voor de allereerste avond iets gaat gebeuren. Jawel, een optreden van Admiral Freebie. En dat is dus gewoon gratis. Hè. Je kan daar gewoon naartoe gaan. Je hoeft je niet in te schrijven of te registreren. Je gaat gewoon vanavond naar Leuven. Vanaf 9:00 is daar Admiral Freebie. En daarvoor zeker op tijd komen, want vanaf 8:00 hoor je daar Cheap Cult spelen. Cheap Cult, onze belofte van juni, van vorige maand juni. De Vlaamse band met Joos, Hanne, Michiel, Arno en Guillaume. Vanavond dus op het podium vanaf 8:00 in het voorprogramma van Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. Leuven. Dit is Cheap Cult en de titel die mogen ze zelf zingen.

0: t-shirt van David Byrne samen met Brian Eno. David Byrne was nog zondag zeker te zien op Rock Werchter. Morgenavond staat hij op een festival in Barcelona, dat ligt in Spanje, waar hij speelt na de match. De Black Crowes die spelen tijdens de match Spanje-België en David Byrne na de match. En hij gaat natuurlijk die Spanjaard een beetje moeten opbeuren, want die gaan zeer verdrietig zijn morgen na die match. Dus veel succes voor David Byrne morgen in Barcelona. We hebben klaarstaan Kravitz Lenny.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Come on. En vanavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbol.

14 voor 8 op deze donderdag. Juli, nummer 9 zijn we. En wie is er jarig? De zanger van de Simple Minds is jarig. Jim Kerr, proficiat met je verjaardag. 67 jaar. Was ooit getrouwd met Chrissy Hynde, van de Pretenders natuurlijk, in 1984. En ze zijn dan gescheiden in 1990. Zeer modern voor die tijd natuurlijk. Hebben trouwens één dochter samen, geboren in 1985. Daarna trouwde hij met een actrice, Patsy Kensit, in 92. En dan scheiden ze in 1996. Gewoon om eens iets anders te vertellen dan muzikale dingen over Jim Kerr natuurlijk. En tegenwoordig leeft hij samen met zijn Japanse partner Yumi. En ze leven in Sicilië, waar ze een eigen hotel hebben, Villa Angela. Hij heeft ondertussen ook de Italiaanse identiteit of nationaliteit. Alleen voor een stukje natuurlijk. Jim Kerr, deze zomer apart is een rustige zomer even bij Simple Minds. Geen optredens, maar in het najaar beginnen ze er weer aan. Het is verdiend natuurlijk voor zijn 67ste verjaardag. Simple Minds zanger Jim Kerr. Dit is The American. Willy.

nieuw van Triggerfinger, Through the Beam. Vanochtend een berichtje van Maarten uit Pelt, waar zij Engels spreken. Hij stuurde Jean from the Woods. Is leuk. I must say, old chap, excellent playlist this morning. Dus ik heb beloofd, het is in het Engels. Dankjewel, Maarten. Maar het wordt alleen nog beter, want na 8 uur, zo rond 8:15, ook weer zo'n momentje waarvan ik denk zo van, cool. Het is lang geleden, dat liedje. Dus straks om 8:15. Tot aan het nieuws nog Balthazar in The Wrong Vibration.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
3: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
2: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74 jaar. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy.
4: Overdiagnose is een heel belangrijk nadeel van screenen. Dat zijn echt tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend tijdens het leven van de persoon in kwestie. Overdiagnose leidt tot overbehandeling, chirurgie, mogelijk bestraling nadien, mogelijk chemotherapie, hormoonbehandeling enzovoort.
2: En zo'n screening levert ook vaak vals positieve resultaten op. In het westen van Iran zijn zeker 3 doden en meerdere gewonden gevallen bij nieuwe Amerikaanse aanvallen. En in het noordoosten is een spoorwegbrug geraakt. Niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. President Trump had de nieuwe aanvallen gisteren aangekondigd. In totaal zijn 90 doelwitten in Iran geraakt, zoals luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. Onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Dat zei doelman Thibaut Courtois gisteravond op een persconferentie. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zei Courtois.
5: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld, dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Er zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. Het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
2: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. Bij Spanje is er respect voor onze duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. En premier Bart Wever heeft gisteren na de NAVO-top in Ankara een opvallend cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een gepersonaliseerde revolver met kogels erbij. De Wever ontdekte het pas toen hij landde op Melsbroek. Hij liet de revolver daar achter bij de luchtvaartpolitie. Ook andere leiders kregen een wapen mee naar huis. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
6: Hoog en droog dus.
7: Live Music Matters.
6: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
8: De zomerfamilie. Jan van den Bossen.

officieel liedje zit er zo rechts in je koptelefoon, zo'n geluidje. Zo. Ik weet niet wat het is, maar ik ben het aan het zoeken geweest, maar ik vind het echt niet wat het is, maar het is wel grappig. Sheryl Crow, All I Wanna Do, trouwens. In het begin zegt ze zoiets van, This Ain't No Disco. En dat is een referentie naar Live During Wartime by Talking Heads. 8:08, goedemorgen donderdag vandaag. Zo, hè? Ja. Dit zijn David Bowie en John Lennon in Facebook.

Die van Dinzo zijn terug. De single Snow White. En ze staan op Doer op 19 juli. 16 over 8. Goedemorgen. Ah ja, dit is het moment in de ochtend, in de zomer, waarop ik doe zo van... holy crap, hoe recalcitrant is dat, dat hij dit durft te draaien. Dit is de Big Kahuna. Dit is een epifanie. Een aha-momentje. Het gaat gewoon over het feit dat ik een plaat draai waarvan je denkt van... oh, dat is lang geleden. Of die heb ik echt nog nooit gehoord op de radio. Of echt cool dat hij dit nog eens boven haalt. Vandaag heb ik gekozen voor een nummer van Damien Rice. Bizarre gast. Want hij staat totaal niet graag in de belangstelling... hij moet dat zelf weten natuurlijk. Na het succes van zijn eerste plaat verhuisde hij zelfs naar IJsland, want hij wou echt gewoon totaal in stilte gaan leven, weg van alles en iedereen. Maar na een paar jaar klopt hij dan toch weer op de proppen met nieuwe muziek. En dan denkt hij van, oh nee, maar dit hoeft niet, al die aandacht. Dan gaat hij terug weg. Een paar jaar later komt hij weer terug. Zwat, dus zo'n leven heeft Damien Rice, zolang hij maar gelukkig is zeker. Damien Rice, op en af, heen en terug... weer bekend, weer onbekend, maar vooral leuke muziek gemaakt en mooie liedjes gemaakt. Ik heb vandaag gekozen voor een song samen met Lisa Hannigan. Dit is Damien Rice en Nine Crimes. Willy.

0: Mens met Je Raadt Het Nooit, Nederlands. Zometeen Cranberries en Zombie, maar eerst gratis worsten.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: ook alweer een week geleden dat ze op het podium stonden van Rock Werchter. In het voorprogramma van Mumford & Sons. De set was redelijk kort, maar wel geweldig zoals altijd. Dit hebben ze niet gespeeld. Dus ik heb voor jullie gedraaid deze ochtend dan Lost in the Dream van The War on Drugs. 8:58. Ik moest even nadenken. Tijd misschien om even terug met een aftrekker boven te halen. Wacht, luister goed, Jelle. Goed gehoord? Ja, wij zijn een aftrekker, maar dat is denk ik een beetje een flessenopener of zo. Donovan die stuurde twee dingen vanochtend. Die stuurde, wij zeggen, een opendoender of een ullewupper. Dat is wel cool. In Roeselaar zeg je dus ullewupper. Vind ik wel een tof woord. Een opendoender, dat zeggen wij ook wel eens in het Waasland, inderdaad. Oké. Gewoon om te vertellen eigenlijk dat er vanavond een legendarische band staat in Vorst Nationaal. Ja. Misschien weten jullie het niet, maar ZZ Top treedt vanavond op in Vorst. En daar zijn nog tickets voor. Dus als je zoiets hebt van, ja, ik ga gewoon vanavond nog eens naar een optreden. Wel, ZZ Top dus in Vorst Nationaal. En dit zullen ze zonder twijfel ook wel spelen. Dit is ZZ Top met Lagrange.
1: Rumors spread around. United takes its time. Right to check outside Lagrange. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: zekere Frankie stuurde deze ochtend. Ik wil een Lukaku pet. Ja. Frankie, je mocht dat zo meteen nog eens sturen. We doen Jan met de pet naar de koeks.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.

0: come on, come on. En vanavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
6: Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Ze zijn officieel geopend.
12: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes, allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
13: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
14: Volkswagen.
15: Sleep Life.
14: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

Allee, we doen van Jan met de pet. Je stuurt die vier woorden. Jan met de pet of iets anders. Whatever. Dik fout is hem ook allemaal toegestaan. Je stuurt gewoon iets. Iets leuk, iets niet leuk, iets saai, whatever. In de app van Willy. En dan maak je kans op een pet. Maand 7, dag 9, 9 maal 7. 10 maal 7 is 70. Min 7 is 63. Ah ja, Ismael had het al gestuurd, zie ik. Die stuurt het is 63 vandaag, hè, want het is 9 maal 7. Oké, dan.

Dat is allemaal goed, Billy Idol, White Wedding. Maar ik heb die super druk met die reacties allemaal. Godverdikke. Waarom kies ik op de 63ste? Zoveel werk om te scrollen over dat scherm. Wacht, ik ben al te ver. Dankjewel voor de fijne reacties. Tom die stuurt Jan met de Blues, Zuidrand, Pet. Jullie mogen een duo-ticket weggeven voor ons festival in Edegem. Ah ja, oké, dat is wel gratis reclame. Blues Zuidrand Festival op zaterdag 18 juli, oké. Seppe stuurt, ik heb jullie op mijn tenen getatoeëerd. Verdient sowieso een petje, maar echt... Echt getatoeëerd, dat moet ik zien. Ken stuurt iets saai, whatever, oké. Okay. Jan met de Shock Festival pet stuurt Koen. Ja, daar ga ik nog iets over vertellen over Shock Festival. Tik fout, of morgen doe ik dat denk ik. Tik fout stuurt Pascal. Ah ja, dit is goed gevonden. Saskia stuurt, petieterig kansje dat ik er eentje win, maar wie niet waagt, die wint niet, inderdaad, Saskia. Frederik stuurt iets saai voor een pet. Stefan gaat voor iets, met allemaal zo hoofdletters en whatever. Karel gaat... Jan, komen mijn berichten eigenlijk wel binnen, pet verdikken. Ja, ze komen binnen, Karel, maar je bent niet de 63ste vandaag. Oké, wacht, ik ben er bijna, hoor. Bradley stuurt, de hoeveelste ben ik? Jij bent de 42ste, Bradley, dus veel te vroeg. Sam stuurt graag een pet om een zweetrand in te kweken. Lars gaat voor Jan met de pet, maar dan voor mijn lief, want die heeft graag Willy op haar hoofd. Is dat een vettige reactie of niet? Ik weet het niet. Swat, ik ga even scrollen. We gingen vandaag voor 63. Dat is Eline. Jawel, Eline. Eline Persijn, proficiat. Het is voor jou vandaag de pet van Willy. Dus geniet ervan. En voor de rest, morgen...

Summer and My Body Isn't Ready. Na 9 uur begin ik met een band uit Düsseldorf. Ze maken mooie Deutsche Welle muziek. Maar eerst nog een band uit Amsterdam. Uit Mokum. The Scene. En iedereen is van de wereld.

0: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. In Molenbeek in Brussel is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een huis. Er is veel schade aan de deur, verschillende ramen vlogen stuk, maar er vielen geen gewonden. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy, omdat niet elke borstkanker zich op dezelfde manier ontwikkelt.
9: We weten dat er bepaalde types borstkanker zijn die extreem agressief zijn. Dus komen we sowieso te laat met onze kankerscreening. Anderzijds zijn er ook kankers die heel traag groeien, stoppen met groeien of die zelfs eigenlijk compleet verdwijnen. Uiteraard leidt die overdiagnose dus tot behandeling van tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend.
8: En er zijn ook vaak vals positieve resultaten. Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen 2500 euro minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
10: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecaire krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
8: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld 286.000 euro, een huis gemiddeld 357.000 euro. President Trump dreigt met nog veel ergere aanvallen als Iran reageert op de beschietingen van afgelopen nacht. Het Amerikaanse leger viel in totaal 90 doelen aan. In het westen van Iran vielen zeker 3 doden en meerdere gewonden. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt ook zo goed als stil. Het was de voorbije weken net weer wat op gang gekomen door het staakt-het-vuren. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Veel zon vandaag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
11: Hoog en droog.
12: Live music matters.
11: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
13: De zomer van Willy.

Rheingold en Drightlines, Dimensionen, 6 minuten over 9. Goedemorgen allemaal. The Haunted Youth staat nu zondag op Cactus Festival in Brugge. Die dag is uitverkocht. Maar ze komen ook nog onder andere naar Rock Olmen op vrijdag 25 juli. En daar zijn wel nog kaarten voor. The Haunted Youth en Forget Me.

0: Deze Enjoy the Silence was oorspronkelijk geschreven als een ballade. Een slow, een trage, een plakker. Maar Alan Wilder had zoiets van, kom aan, we gaan dit echt sneller doen. We gaan er drums onderstekelen en zo. De andere leden van Depeche Mode hadden zoiets van, nee, we blijven bij een plakker. Maar Alan Wilder bleef doorduwen en uiteindelijk werd iedereen overtuigd. En wij allemaal blij natuurlijk. We kennen hem in deze versie. Enjoy the Silence, Depeche Mode, 14 over 9. Nog mensen jarig vandaag hoor. Niet alleen Jim Kerr van Simple Minds, maar ook Jack White, geboren als John Anthony Gillis, is jarig. Uiteraard vooral gekend van de White Stripes. Jack White wordt vandaag 51 jaar. En weet je wat straf is? Een jaar geleden werd hij, u raadt het nooit, 50 jaar. En dan kreeg hij van zijn toenmalige vrouw zijn allereerste gsm. 50 jaar, hè? Hij wou dus echt nooit een smartphone, nooit een gsm. Maar vorig jaar, toen hij 50 werd, is het eindelijk zover gekomen. Proficiat dus een Jack White, 51 jaar. En ik dacht, ja, de White Stripes kunnen altijd dezelfde liedjes draaien. Dat kan natuurlijk, het zijn allemaal goede liedjes. Maar ik dacht, doe eens iets anders. Niet? Ik maak jullie blij met deze van de White Stripes. The Denial Twist.
1: Dit is de zomer van

0: jaar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Medi-market.
7: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken?
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
13: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
14: Ego.

Soms kan het simpel zijn. La la la. The Beautiful Ones van Suede. Het is 30 jaar oud, hè? Het is van 30 jaar geleden. Dit liedje hier is No. Ja, leeftijd is No. Het is van dit jaar natuurlijk. Uit Melcelen. Met de me. De me van Melcelen. Robin, Jens, Arno en Thomas als Sans. Goedemorgen, dit is Surfing.

Is het cool om te zien dat het echt op de kop 9:30 is. Echt 09:30. Sorry, ik heb soms iets raar met cijfers. We zijn dus vandaag juli nummer 9, donderdag vandaag. En het is Gent Jazz deze week. Vanavond op het podium staat daar Tindersticks, maar ook Patti Smit. Jawel, die is in Gent vanavond. Het is wel uitverkocht voor vanavond, dus helaas geen tickets meer te verkrijgen. Maar ik dacht, dat is wel een goede gelegenheid om nog eens iets te draaien van Patti Smit. Ik heb Frederick klaarstaan, leuk liedje. Het gaat over haar vriend in der tijd, over Fred Sonic Smit, de gitarist van de band MC5, legendarische band MC5. Ze waren vriend en vriendin, en dus kusjes geven en zo. Daarna, in 1980, zijn ze zelfs getrouwd en ze hebben twee kinderen samen, een zoon en een dochter, Jackson en Jesse. In 1994 is er een einde gekomen aan hun huwelijk. Niet door een scheiding of zo, maar hij is gewoon gestopt met ademen. Dus hij was helemaal weg, hij was DOOD helaas. Is sindsdien Patti Smit dus weduwe. Een liedje dus over haar man en haar vriend en haar man Weilen, Fred Sonic Smit. Patti Smit, vanavond dus op Gent Jazz. Dit is met Frederick.

0: Come on, come on. En vanavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: This is a mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
2: HLN, de hartslag van Vlaanderen.

0: De man met saxofoon, Joe Jackson, 9:45. En straks om 11:00 gaan we weer uitzenden vanuit Leuven, terras van M. Leuven. En leuk, als je denkt van ik ga het doen vandaag wel. Ik fiets even naar Leuven, ik rij even naar Leuven op openbaar vervoer, dat mag ook. Daar gaat Giel radio maken vanaf 11:00 en Wim Oosterling vanaf 3:00. Ik kan er gewoon naast gaan zitten, allee, zo ongeveer. En even kijken, bewonderen hoe zij live radio maken. Trouwens, je kan het ook allemaal van thuis volgen als je niet in Leuven geraakt. Via de app kan je ook gewoon kijken hoe het er allemaal uitziet. En het is donderdag, dan blijven we iets langer daar in Leuven. Op donderdagavond is er in de tuin van M. Leuven altijd een optreden. En vanavond is het eerste optreden. En wat voor een, amai. Admiral Freebie staat vanavond daar op podium vanaf 9:00. En dat is, maak je geen zorgen, gewoon gratis. Je moet ook niet registreren of zo. Je gaat gewoon naar daar vanaf 9:00. Dus Admiral Freebie vanaf 8:00. Zeker ook de moeite. Onze belofte van juni. De band Cheap Cult. Die spelen van 8 tot 8:30. En van 9 tot 10. Dus Admiral Freebie vanavond in de tuin van M. Leuven.
1: Live music matters. De zomer van Willy.

traandruppel. Inia stuurt teardrop, best song ever. Ik zeg, Inia, weet je wat ook een teardrop is? Als je nu zo op de baan, een Route du Soleil, naar het zuiden, een caravan ziet, zo'n hipster caravan, zo'n kleintje achter een auto, maar zo'n superklein ding, dat heet ook een teardrop. Voilà. Ga je nooit meer vergeten. Massive Attack bij Willy. Zometeen tussen 10 en 11 kies jij de muziek zelf via de app van Willy. Want ja, via een andere app zou een beetje raar zijn natuurlijk. En vanaf 11 uur zijn we weer uit vanuit Leuven. Vanuit M. Leuven. Giel zal daar paraat staan vanaf 11 uur. Voor jullie nog eentje. Dit zijn nog de Foofies. Tot morgen, yo.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy verkrachtte en doodde twee vrouwen. Nog twee anderen probeerde hij te vermoorden. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In 2018 bekende Hardy de moorden en kreeg hij levenslang. Hij was 64 jaar. De fertiliteitscentra in ons land vrezen dat ze binnenkort behandelingen zullen moeten stilleggen voor meerdere maanden, dat schrijft het Nieuwsblad. Komt door de nieuwe donorwet die vanaf juli volgend jaar ingaat. Sperma- en eiceldonaties kunnen daardoor niet langer anoniem. De centra klagen vooral dat de hervorming er te snel komt, waardoor ze te weinig tijd krijgen om zich aan te passen. Ze maken zich ook zorgen over hoe ze moeten omgaan met de anonieme donoren van vandaag en over de aansprakelijkheid door de nieuwe wet. Al maar meer bedrijven in ons land hebben het moeilijk om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. 4 op de 10 zeggen dat ze geen aangepaste job voor hen hebben of er een moeilijk eentje vinden. Dat blijkt uit een rondvraag van preventiedienst Mensura. Nochtans zijn bedrijven al 4 jaar verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben voor langdurig zieken, maar in de praktijk gebeurt dat dus amper. De voorbije maand juni was wereldwijd de op 1 na warmste junimaand ooit. In West-Europa was het warmste ooit door de hittegolf. Dat zegt de Europese Klimaatdienst Copernicus. Het werd gemiddeld 20,7 graden, iets warmer dan juni vorig jaar. Ook het zeewater was nog nooit zo warm in juni als dit jaar met bijna 21 graden. Zonnig en warm tot 31 graden, ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog wat warmer.
4: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
3: Music matters.

0: mannetjes.
1: Pompie.
0: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
0: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
0: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Gelijk wij.
0: Wat gaan we doen?
1: We gaan gaan, hè.
0: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà. Gamma.
4: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia.

0: ook online met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Van 10 tot 11
9: kies je de muziek zelf.
8: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk De Vouw.
6: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaren indien ze nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten. En het Jan Breydel stadion zal nog 2 seizoenen in eigen breed moeten gehouden worden. Want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar.
5: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympia zitten in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat het in 2028 af is. In de gevangenis in Brugge is seriemoordenaar Renaud Hardy overleden. Hij was 64 en al een tijdje ziek. Hardy kreeg 8 jaar geleden levenslang voor de verkrachting, foltering en moord op 2 vrouwen en moordpoging op nog 2 anderen. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners een klein uur geleden begonnen aan de eerste echte bergrit. Ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
7: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super stijl, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.
5: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden, ook morgen volop zon en tot 32 graden.
0: Live van op het Willy Terras
4: in Emleuven.
0: Willy.
4: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
8: Het is weer buiten in Leuven te doen vandaag. En ik hoor ze verderop in straat al roepen tot hier. Manic Street Preachers.

Manic Street Preachers and Your Love Alone is Not Enough. De eerste die hier vandaag door de speakers op het terras van M in Leuven speelt. We zijn terug op post. Geen vier muren te bespeuren hier, wel vier uren. Zoals altijd bij Willy hebben we die volgepropt met goede platen. Zelfs live muziek, want vandaag ook weer twee live sessies hier op het terras. En vanavond de apotheose met Admiral Freebie hier in de binnentuin van M. Helemaal gratis trouwens voor iedereen die wil afkomen. Maar dat is pas voor vanaf 8 uur vanavond. Nu is dan Siska Siska, Utopia. Goedemiddag.

Vandaag ook de boodschap op de flanken van de Tourmalet tijdens de eerste bergrit in de Tour. Roll With It van Oasis. De Struts dan nu, die dachten, ja, de Strokes die klinken wel goed. Misschien ook eens proberen die sound. En wat kan je dan beter doen dan gewoon ineens hun gitarist erbij te vragen? Efficiënt? Deze is featuring Albert Hammond Jr. dus. En another hit of showmanship. Dit zijn de Struts.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50%.

0: schema.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De zomer van Willy.

een scheutje cream in onze koffie, dat smaakt altijd. Hopelijk hebben ze ook airco in hun white room. Ze zullen het nodig kunnen gebruiken de volgende week. Want dit weekend duiken weer de 30 graden in. En meer, de duivels hebben ook geluk. Want die drempel blijft ook nog... Sorry, ik was hier even volledig. Dat spel sloeg hier tilt. Maar even terug. Dus de drempel wordt niet bereikt van die 30 graden in Los Angeles. Ik had het net even opgezocht, vandaar dit sloeg even tilt. En maar goed ook, dat ging ik zeggen, dat de temperatuur daar beperkt blijft in Los Angeles. Want het wordt sowieso al zweten. Nog even het gras kussen voor goed geluk en een kruisje slaan. Straight to the heart. Dit is Kiss the Grass. Around the

0: Kings of Leon en Pyro. Ja, ik had het net over de warme temperaturen die eraan komen en dan slaat de boel hier opeens stil. De ironie, maar alles is weer goed. We kunnen voortdoen.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Gisteren een dagje studio in Vilvoorde op de planning. Dus toen zwegen de instrumenten hier in Leuven. Vandaag weer meer dan klaar om lawaai te maken op het terras. Straks dan krijg je een dosis punk in de namiddag met Gullhouse. En dan komt ook Admiral Freebie al eens langs bij Wim. En hopelijk is zijn gitaarkabel lang genoeg, want die speelt daarna ook nog in de binnentuin van het museum hier om 9 uur. Met Cheap Cult, dat is onze belofte van juni, nog eens in het voorprogramma om 8 uur. Dus onze live technieker Raf die krijgt hier vandaag zijn werk. Na een korte pauze gisteren, want op maandag dan was er hier ook al volk. Goed volk zelfs, want Flip Kaulier die kwam langs bij Wim om het terras hier eigenhandig in te pakken met 2 live songs uit zijn debuutplaat. Ogarme Ik. Dat is een plaat die dit jaar ook al 25 jaar oud is. Ja, hallo. Er volgt een jubileumshow op Dranouter in augustus. En de Willys die kregen hier op maandag al een sneak peek. En die gaan we nog eens draaien. Dit was Flip Kaulier met Welgemiende. Hier live in Leuven op maandag.
1: Live music matters.

0: Baltazar met een song die morgenavond hopelijk op een Spaanse gitaar wordt gespeeld. Losers.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: en Come On, Come On. En vanavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Krevel.
4: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
3: Krevel. Leef beter.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
0: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

Nirvana en Rape Me. De middag die is stilaan in aantocht en daarmee vanaf deze week ook stevast onze M-quiz. 3 goede antwoorden. Meer heb je niet nodig om 3 Willy-prijzen in huis te halen. Kurt uit Beveren die heeft het gisteren netjes klaargespeeld. Wil je graag in zijn voetsporen treden, dan kan dat. Vrij eenvoudig zelfs, want je hoeft enkel M-quiz te sturen. In onze Willy-app. Kan vanaf nu. En dan is het misschien wel aan jou, straks rond 11:15. Een killer instinct kan van pas.

De Limburgse rockgoden van de Sore Losers en Tightrope. Het nieuws van 12 uur komt er stilaan aan met daarna de M-quiz. Kan je nog aan deelnemen, dus gewoon even sturen in de app. En daarna live muziek op ons terras van Gullhouse. Rond 1:15. Maar die zijn al aangekomen net. Ze gaan met 4 spelen, dus het is lekker gezellig in onze tent.

0: In Excess and Never Tear Us Apart. Tijd voor het middagnieuws. Tot straks, Willys. En smakelijk.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze al een tijdje in een coma na een spoedoperatie. Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk de Vouw.
9: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaar indieners nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten en het Jan Breidelstadion zal nog 2 seizoenen in gebruik moeten gehouden worden. Want de bouw van zo'n groot stadion zou toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag nemen.
8: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympiasite in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat het in 2028 af is. Ook Club Brugge zal trouwens in dat nieuwe stadion voetballen. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. En daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
10: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
8: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in 1 keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Ook voor benzine 98 en stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran, een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners straks aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
11: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super steil, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.
8: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.
7: Live van op het Willy Terras
6: in Emleuven.
7: Willy.
6: Live music matters.
7: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
0: Nationale middagpauze en Supergrass staat klaar met een mooie samenvatting van de sfeer hier in Leuven.

Supergrass en Alright. Ik heb Willys nodig die zich momenteel ook alright voelen over hun parate kennis. Straks dan spelen we de M-quiz weer. Dan kan je een Willy-sticker, Toteback en Marcel winnen. Het is de last call om mee te doen. Gewoon M-quiz sturen in de Willy-app. En wie weet bel ik je straks op. Veel succes alvast. En dit is intussen de nieuwste van Nothing But Thieves, Evolution.

0: Elton John en het schitterende Rocketman. Hopelijk geen zwarte gaten op onze route nu wel.
1: De M-quiz.
0: Want het is ongeveer 11:45 en we gaan weer quizzen. Dat is voor de, ja, hoeveelste keer, ik weet het niet, deze week de vierde keer. En Ismaël uit Zingem, die mag vandaag zijn kans wagen. Goedemiddag, Ismaël.
2: Goedemiddag, Giel.
0: Alles goed daar?
2: Alles goed, ja.
0: Alles goed. Bel ik jou thuis of op het werk?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur en ik heb me nu even langs de kant gezet. Ik zit dus in mijn vrachtwagen.
0: Je hebt dus eigenlijk altijd je werk en je huis ook bij, eigenlijk op de weg.
2: Ja, toch wel grotendeels, ja.
0: Overnacht je dan ook in de cabine soms?
2: Nee. Het is nationaal. Het is niet internationaal.
0: Nationaal. Dat lijkt me ook wel fijn dat je elke avond wel je eigen bedje in kan, thuis.
2: Inderdaad.
0: Goed, dat is fijn om te horen. Ik ga toch even polsen, gezien je nu toch nationaal rijdt. Heb je vanavond toevallig al plannen?
2: Vanavond zal voetbal kijken zijn, denk ik.
0: Ja, tuurlijk, er is nog voetbal ook. Ik ben al aan morgen aan het denken, aan de Duivels. Maar vanavond ook voetbal. Ik ging zeggen, mocht je niet weten wat gedaan vanavond, dan is Admiral Freebeer om 8:00, vanaf 8:00 toch hier in de binnentuin. Kan je even komen kijken. Maar als de voetbal op de planning staat, dan snap ik dat je liever ook in je zetel blijft plakken.
2: Ja. Het is al voorzien dat ik de 30e naar de Nimbus Card ga komen kijken.
0: Ah, dat staat wel op de planning. Dat is goed, je komt al eens af. Meer vragen we niet.
2: Inderdaad.
0: Ene keer is al meer dan genoeg. Merci, Ismaël.
2: Ja.
0: Goed, ben je klaar voor die quiz?
2: Ik hoop.
0: Ik hoop het met jou mee. Er is er al iemand in geslaagd gisteren om 3 prijzen binnen te halen. Misschien lukt je dat ook.
2: Ja,
0: hebt gewoon 3 goede antwoorden nodig. Dan krijg je vervolgens een sticker, een tote bag en een Marcelleke. We gaan gewoon voor die Marcel spelen, hè? Wat denk je?
2: Ja, inderdaad.
0: Goed. Top, hou je klaar. Ik begin met een mythologische vraag om mee te beginnen. Het is meteen de zwaarste, denk ik, in het lijstje. Dus zet je schrap. We zoeken een mythologische koning die een wens gebruikt om alles wat hij aanraakt te veranderen in goud. Het is uit de Griekse mythologie. Een Griekse koning.
2: Ja, dan moet ik het antwoord al schuldig blijven.
0: Ja, ik snap het. Het was een lastige die ze hebben opgesteld om mee te beginnen. Dat geef ik grif toe. We zochten koning Midas. Dat was het. Is ook nog een verzekeraar geweest of zo, geloof ik. Ik had beter dan nog als tip gegeven. Maar bon, kijk. We gaan gewoon over naar de volgende. Die is een stuk makkelijker. We zijn op zoek naar een hoofdpersonage van de eerste Disney-kortfilm. En later ook heel veel cartoons over gemaakt. De kortfilm heet Steamboat Willie. Wie is het hoofdpersonage daar? Welk figuurtje?
2: Mickey Mouse.
0: En ik denk, Mickey Mouse is helemaal juist. Die eerste prijs, die is binnen Ismaël. Het was inderdaad Mickey Mouse. Dus je hebt een Willy sticker te pakken. Dat is nog redelijk mager. Dus ik zeg, we gaan gewoon naar onze muziekvraag, de laatste. En dan gaan we gewoon die Willy toteback binnenhalen. Hou je klaar? Je hoort hier een artiest met een van hun populairste platen, denk ik. Dat zo goed als, lees ik hier, 1 miljard streams heeft op Spotify. Dus die zou je moeten kunnen raden. Ik ben gewoon op zoek naar de naam van de band. Hier komt-ie.
2: Muse.
0: Ja, je zegt het al. Ja, het was volledig juist. Ismaël, het is inderdaad Muse met Supermassive Black Hole. Dat wil zeggen dat jij 2 van de 3 prijzen hebt binnengehaald. Dat is op zich al proper, hè. Daar kan je mee naar huis rijden vanavond.
2: Ja, inderdaad.
0: Proficiat daarmee. Ik zorg dat veilig en wel in jouw bus terechtkomt, Ismaël. Heb je nog veel kilometers op de weg vandaag?
2: Ik zit nu voor het moment in Anderlecht en ik ga nu naar Deinze, naar een depot, om te laden voor morgen.
0: Oké, dan ben je er vanaf.
2: Niet zoveel meer. Dus wel nog een beetje laden ook en dan ben ik er vanaf inderdaad.
0: Oké.
2: Deze morgen vroeg begonnen om 4:30, dus
0: Dan zit je al even in die cabine. Ik kan me inbeelden met
2: inderdaad.
0: Deze temperaturen dat je graag ook eens ergens anders kruipt.
2: Maar de airco is aangenaam hoor.
0: Oké. Ja, het is misschien erger buiten dan eigenlijk.
2: Ja, het is erger buiten.
0: In elk geval, veilig op de weg, Ismaël. En ik wens je nog een fijne dag. Geniet van je prijzen en van de voetbal vanavond.
2: Ja, dankjewel. Tot binnenkort.
0: Yo, salut.
2: Mm-hmm. Yo. Mm-hmm.

0: Supermassive Black Hole. Van Muse natuurlijk. Het was ook de band die we daarnet zochten in de M-quiz en die Ismail ook heeft gevonden. Een mooie 2-op-3. Morgen de laatste M-quiz, de laatste van deze week dan toch. Dus een nieuwe kans rond 11:15.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling.
4: Om het terug in uw hoofd.
2: Wegsteken, hè? Ja.

0: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Slim.
0: Prachtige keuken, hè.
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, jong. Gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Ze zijn officieel geopend.
8: This is a mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
12: Serieus?
11: Ja, ja. En het is weer nee.
13: Nee tegen BTW?
11: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
12: Nee, nee.
11: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
14: Gelijk wij.
11: Wat gaan we doen?
14: We gaan gaan, hè.
11: En wat mogen we niet vergeten?
13: Ons kortingkaart van 5%.
12: Voilà.
15: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
17: Van Christopher Nolan.
18: No one could stand between me and home.
17: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
19: Let's go!
17: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
20: Medi Market.
21: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
22: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
23: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB.

0: gigabyte RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar €90.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: De zomer van Willy.

van de mens natuurlijk. Goed nieuws, want intussen zijn de mannen van Gullhouse al lang gearriveerd hier in Leuven. Ze staan al een pintje te pakken. Met vier zijn ze, dus we worden nog even puzzelen hier in de tent. Maar ze zien er meer dan klaar uit om te spelen straks. Zal voor kwart voor één zijn, of misschien net iets later. We gaan nog even verder met Tame Impala en Hammer.

Ook al kruipt hij nu soms in een doodskist op het einde van zijn liveshows. The Lust for Life die is er zonder twijfel nog bij Iggy Pop. Trouwens ook de host van een bijzonder fijne radioshow op Radio 6 op de BBC. Al neemt hij dit jaar wel een pauze. Volgend jaar is hij terug, belooft hij. Zo meteen gaat het tempo de hoogte in op het terras met Gull House live. Benieuwd om te horen wat ze gaan spelen? Ga ik straks eens vragen naar Black Keys.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
13: Solden bij Zalando.
14: Wat doe ik aan voor die barbecue?
13: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
14: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
13: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
15: Solden bij Zalando.
16: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

0: David Bowie en Blue Jean. Ja, David Bowie in je voorprogramma kunnen heel weinig mensen op deze aardbol vertellen. Maar Gull House vanaf nu wel.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Goedemiddag, Bram en Jeroen.
2: Welkom. Goedemiddag.
0: Welkom in onze studio.
2: Ja, dank u.
0: Jullie hebben de weg vlot gevonden, geloof ik, want jullie waren hier heel, heel mooi op tijd. En jullie waren, je hebt ook al de weg naar de bar gevonden, heb ik gezien.
2: Ja, we zijn van Diest, hè. Dat is niet ver. Dus we zijn gewoon, ja, we zijn wel gewend om naar hier te rijden. Right.
0: Zijn jullie hier al geweest op dit terras specifiek?
2: Ja, sommigen van ons zijn hier wel al geweest. Ja.
0: Oké, okay. Nice. Dan voelt het al een beetje vertrouwder aan. Dat is goed om te weten. Jullie winnen trouwens alvast met de grootste bezetting die we al tot nu toe gehad hadden op ons terras hier in de studio. Met vieren zijn jullie. Er zitten daar nog twee bandleden achter jullie. Kunnen jullie elkaar even voorstellen? Misschien gewoon. Wie zit daar nog?
2: Bart zit hier nog, de kleine. Die drumt. En Jens Stoepkit zit er ook.
0: Jens Stoepkit zit daar ook. Oké, okay, top. Jullie zijn met vier, maar het is een behoorlijk nieuwe band die, als ik het goed doorheb, die eigenlijk is ontstaan uit een overlap aan verschillende bands.
3: Ja, we spelen al zeker 10 jaar samen in de band. We hebben samen ook in een comicament gezeten en dan verschillende leden van de bands hebben ook nog in verschillende andere bands gezeten. We zijn elkaar heel vaak tegengekomen op het podium van het jeugdhuis en aan de toog van het jeugdhuis. Dus wij kennen elkaar zeker 20 jaar. Zijn wel beste maten, dus super leuk om nu samen in Gull House te zitten.
0: Zalig, dat kan wel tellen, 20 jaar. Wat is zo wat de trigger geweest waardoor jullie vier zijn samen in een band beland?
3: Dat was plezant en we zijn dat blijven doen. Nadat we met Comicman zijn gestopt, hadden we zoiets van, ja, we willen echt blijven spelen, we willen iets nieuw doen. Comicman was wat meer punkrock, wat langere nummers en ja, de honger was er nog altijd. We zijn dat gewoon blijven doen en ja, vandaag staan we hier.
0: Top, we zijn heel blij dat je bent. En ja, het is een samenwerking die duidelijk productief is ook, want jullie hebben net jullie die derde plaat uit.
2: Klopt. EP, ja.
0: Een EP.
2: Een plaatje, zo'n pikne drie luik eigenlijk. Drie stuks hebben we ondertussen gemaakt.
0: Ja, ja, inderdaad. En jullie nummeren die telkens gewoon met 1, 2 en 3?
2: Ja, tot zover wel, ja. Ja.
0: Zit daar een reden achter?
3: Yo, we proberen gewoon als band vooral niet super hard na te denken over alle dingen die we doen. Dus dat maakt ook dat wij, ja, Bram heeft dat eens omschreven, als dat we heel vaak schetsen maken in plaats van olieschilderijen. We proberen onze nummers gewoon, ja, die worden vaak echt binnen de repetitie geschreven. We hebben ook gewoon niet nagedacht over de mogelijke titels van een plaat. 1, 2 en 3 leek logisch. Wie weet komt er een 4. We'll see wat er gebeurt in de toekomst.
2: Ja, ik denk dat is een beetje schetsboekgewijs ook. Ja. Ik denk, een schetsboek heeft ook niet echt een titel of zo. Ja.
0: Nee, klopt. En schetsen gaat ook behoorlijk vlot. Net zoals jullie de platen blijven droppen. Dat is mooi om te zien. Mag ik het omschrijven als punk, hardcore, iets in die tasje? Of zou je het zelf zeggen?
2: Ja, dat valt er wel zeker onder. Ja. Garage horen we ook nog wel eens. Ik denk dat is ook een van de dingen waar we niet per se te lang bij stilstaan of niet te veel te lang over nadenken. En eigenlijk gewoon, we proberen eigenlijk gewoon te doen wat daar binnen onze invloeden ligt van de vier leden, zogezegd. En daar komt dan iets uit dat schijnt te werken.
0: Top. De reden dat ik het vraag, ik stel die vraag ook niet graag, het genre, maar ik zie gewoon instrumentarium staan, akoestisch, dat niet meteen past bij dat genre, dat je er niet meteen mee zou associëren. Het is een akoestische set die jullie gaan spelen. Zien jullie dat een beetje zitten?
3: Ja, we zijn die gitaren moeten gaan lenen, want we hebben dat niet.
0: Is echt waar?
3: Er zijn twee geleende gitaren. En de auto van de mama en papa, en zo zijn we naar hier gekomen.
0: Maar zalig. Speciaal voor Willy, we voelen ons al vereerd. En de spanning die is nu wel gecreëerd natuurlijk. Ik ga jullie gewoon een song laten spelen. Welke wordt het, de eerste?
2: Punch Salad is de eerste. Dat is het eerste nummer van de nieuwe plaat ook.
0: Oké, okay, die staat op die nieuwe. Die nog maar een maand oud is trouwens. Hè?
2: Ja.
0: Dus ga die zeker al eens checken. Ik zou zeggen, ga je gang. Neem plaats neem de instrumenten nog eens vast.
2: Dank u. Merci.
0: De geleende gitaren. Ik ben benieuwd. Zo net tijdens de soundcheck, dan ging het al vol een bak. Het is een verschil met de vorige, maar het voorspelt zoveel goeds. We zetten ons grap hier in Leuven voor Punch Salad, de eerste song van Gull House, live en rauw.

Yo, plankgas en dat in de zone 30 hier in Centrum Leuven, dankzij Gullhouse Live. Je hoorde Punch Salad. En maak je ineens maar op voor ronde 2 straks, want ze gaan er nog eens spelen. Even uitblazen nu en dan zijn ze terug rond 1:15. En dit zijn intussen Ting Tings. Shut up and let me go.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag. We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. Daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa, blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
13: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
12: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt vanaf morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Voor benzine 98 en ook voor stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran. Een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden. Dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze een tijdje in een coma na een spoedoperatie. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang, met onderweg onder meer de Col d'Aspin en de Tourmalet. Mogelijk krijgen we een rechtstreeks duel tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, al hoopt ook Remco Evenepoel om mee te kunnen doen.
14: Momenteel voelt alles goed aan. Ik denk dat ik een goede eerste 5 etappes heb gereden en met dat vertrouwen gewoon naar deze etappe gaan. En uiteindelijk is er vandaag ook nog een mooie kans om de rit te pakken met die lange vallei achteraf. Dus ja, gewoon zo lang mogelijk aanklampen en proberen zo goed als niet achter te zijn op top van Tourmalet, dan is er een mooie kans, denk ik, vandaag.
12: Aankomst rond 5:30. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
15: Live vanop het Willy Terras
16: in Emleuven.
15: Willy.
16: Live Music Matters.
15: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.
17: We sluiten de lunch af met als dessert een spicy rollenspel van Depeche Mode. Master and Servant.

Depeche Mode en Master and Servant. Iedereen gelijk voor de wet hier in Leuven. En vooral iedereen welkom, want vanavond Admiral Freebie live in de binnentuin hier. Vanaf 8 uur is er al muziek van Cheap Cult. Maar we moeten zelfs zo lang niet wachten, want Gullhouse die beginnen zo meteen aan deel 2 van hun live sessie hier. Na Lola Young en From Down Here. Goedemiddag.

0: Pearl Jam en Even Flow. Lap. En goed nieuws, want de mannen van Girl House die staan klaar om die flow zo meteen verder te zetten.
1: De zomer van Willy. Live music that matters.
0: Welkom terug, gasten.
2: Dank u.
0: Een beetje kunnen uitblazen daarnet.
2: Ja, jawel, jawel. Goed puntje gedronken nog.
0: Top, dat wel. Het werkt altijd om het weer te zien zetten en weer in vorm te geraken. Voor het zover is, vuur ik nog een paar snelle vragen op jullie af. Het zijn een beetje dilemma's waar je vooral frank en vrij op mag antwoorden. Hou jullie niet in, maar vooral ook niet te lang over nadenken eigenlijk. Het is allemaal vrij simpel. Zie je dat zitten?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Zolang jullie nog samen door dezelfde deur kunnen na de show en ook kunnen samenspelen, dat is hetgeen dat telt natuurlijk.
2: Dat gaan we zien, hè.
0: Goed, hou jullie klaar. Ik begin met een genrevraag. Garage punk of hardcore?
2: Hardcore. Hardcore.
0: Dat was vrij snel. Wat is de reden daarachter?
2: Dat weet ik eigenlijk niet, maar het moest intuïtief, hè.
0: Intuïtief?
2: Ik ben gewoon gevolgd.
0: Maar dus duidelijk als één team achter hardcore. Dat is mooi. Ik ga met de volgende voortgaan. De samenwerking tussen jullie eerste lied of jullie recentste Girl House 3.
2: Beide, denk ik. Oh, nee, dat is wel niet zo. Nee, dat is waar.
0: Beide mag niet, sorry.
2: Het nieuwste, ja, bij mij.
0: Het nieuwste. En waarom?
2: Ja, ik denk dat we er ondertussen zo'n beetje in zitten, na 3 platen of zo.
0: Ja.
2: Dat we zo wel een beetje een vibe gevonden hebben, een flow gevonden hebben. Het is in het begin altijd wat zoeken, een nieuwe band, zoeken naar de sound of naar hoe dat je moet klinken. En ik denk dat we dat nu wel vast hebben.
0: Ja, sowieso, dat hoor je ook kort daarnet. Dus ik denk dat je de juiste keuze hebt gemaakt. De volgende, aan je muziek werken in de rust van de natuur of eerder in de drukte van een stad?
2: In een mottig jeugdhuis. Dat mag je zeker.
3: Gewoon stad.
0: Ja. We zullen maar voor de drukte van de stad gaan dan. Hè. Jeugdhuis, meestal is het wat drukker dan op het platteland. De reden dat we dat vragen, ik denk dan altijd aan Till Lindemann van Rammstein. Die heeft zo een methode waarin hij in alle rust die mega stevige songs van Rammstein schrijft. Dus ik dacht, dit vraagt even. Misschien zit daar ook een soort zen-factor in jullie songwriting.
2: We hebben het ook nog niet geprobeerd of zo. Hè. Ik denk, ja. Ze gaan opnemen in Antwerpen, dus dat was wel...
3: Er is wel een bandweekend gepland, dus wie weet.
0: Volgt daar nog een ingetogen rustmoment waarop er gesongwrit wordt?
3: Wie weet.
2: Plaat met ballads.
0: We zijn al benieuwd. Na een concert tot rust komen thuis in je eentje of met de band op café?
2: Op café.
0: Ja. Bijna synchroon. Het was eigenlijk een domme vraag, want ik heb het hier eigenlijk al genoeg gezien. Jullie zitten gewoon graag samen een beetje te drinken aan tafel. Ja, dat is mooi om te zien. En nog eentje als uitsmijter. Altijd fluisteren als je moet kiezen of altijd roepen?
2: Roepen.
0: Ja. Ook vrij overtuigd. Kunnen jullie stembanden dat aan?
2: Ja, meestal wel.
0: Dat hoorden we ook daarnet. En het komt wel goed van pas, want jullie gaan het toch weer moeten roepen. Met de tweede track van jullie sessie. Wat gaan jullie spelen nu?
2: Eerste nummer. Het is juist een nieuw nummer gespeeld. En nu een van de eerste, ja. Van de eerste plaat.
0: Alright, de plaat waar het allemaal mee begon dan voor jullie.
2: Ja. Okay. We hebben het eerste nummer van de set die we nu live spelen. Hebben we het allereerste nummer juist gespeeld. En het allerlaatste nummer van de set spelen we.
0: Oké, en heeft het nummer een titel?
2: Date Night in the West.
0: Ik ga jullie laten beginnen, man. Ik ga jullie maar gaan zetten.
2: Dank u.
0: De vriendelijke man in de straat die heeft intussen zijn slijpschijf afgelegd. We zijn helemaal klaar. Een en al oor voor Girl House en Date Night in the West. Het is de allereerste track van hun allereerste plaat. Live bij M in Leuven.

0: u.
1: Machtig, terwijl binnen het museum waarschijnlijk voorzichtig wordt gefluisterd tussen de kunstwerken. Volle gas op het terras met Gullhouse. Machtig. Date Night in the West hoorde je, de openingstrack van hun eerste EP, Gullhouse 1. Dikke merci om af te komen, mannen. Als je ze nog live aan het werk wil zien hierna, Rock Olme komen ze. FNAF Festival, dat is op dezelfde dag, geloof ik. Juist, hè. En dan Pukkelpop Downtown is vers van de pers van gisteren bekendgemaakt. Daar spelen ze ook. En waarschijnlijk dit keer zonder akoestische instrumenten die ze van hun vriendenkring hebben moeten lenen. Ook wel tof om eens te horen. Intussen heeft Paul Banks een basgitaar genomen om over te nemen. Heeft hij zelf ingespeeld, deze. Evil van Interpol.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market.

0: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AF Adventure.
3: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dus niks.
3: Alla, jong.
2: Korting tot -70%.
3: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
6: Krevel.
7: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: De zomer van Willy.

Lou Reed in een baan boven Leuven. Satellite of Love. En Hi Hi, die zweven daar waarschijnlijk ook ergens in de buurt nu. Want vorige vrijdag konden ze eindelijk revanche nemen op Rockwerchter. Ze speelden er al eens op in 22, maar toen sprong een zekering na de eerste 5 minuten van hun show. Stel je voor, dan sta je daar natuurlijk. Hard balen, maar gelukkig dubbel en dik goed gemaakt. Nu vrijdag in Club C. Dan was dus all good, all fine.

Gorky en Anja. Ik heb hier laatst iets over bijgeleerd. Blijkbaar is Anja effectief een zangeres en die had een nummer met de titel De Laatste Dans. Het is misschien oud nieuws voor veel wie's, maar ik hoorde het even kraken daarboven toen ik het hoorde. Dat ligt misschien aan mijn geboortejaar ook. Swat, dit is Westside Cowboy en Pinup Boys.

0: Come on. En vanavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio. Sleep
2: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
0: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

0: answer. The Killers en Human. We verwachten er ook wel een paar exemplaren hier vanavond, want er wordt nog live opgetreden.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Niemand minder dan Admiral Freebie die landt hier vanavond in de binnentuin van Museum M voor een exclusief Willy-concert. Dat is op zich al mooi nieuws, maar ik ga nog iets beter doen. Je kan gewoon binnen zonder ticket en zonder dat het alarm afgaat hier ook. Op zich al een unieke ervaring dus in een museum. En om 9 uur dus Admiral Freebie en er is ook een voorprogramma. Dat is voor de rekening van Cheap Cult, onze Willy-belofte van juni. En die komen straks al eens opwarmen bij Wim. Ze komen een interview afnemen en dat is vlak voor de enige echte Tom van Laren zelf ook 2 songs komt spelen live bij Wim. Ik geloof rond 4:15. Ik ga dat straks gewoon ook eens vragen bij Wim, dat weet ik nog niet zeker. Maar je mag je dus al opmaken voor nog 2 keer live muziek vandaag. Als voorsmaakje geef ik er al eentje mee. The Hunger van Admiral Freebie. Straks hier in de binnentuin van M in Leuven. Live music matters.

moeten we ons de komende twee maanden geen zorgen over maken. Bad Grades van Kids with Buns. Straks de nieuwsflash van 2 uur, maar eerst nog Jumping Jack Flash. Van Rolling Stones natuurlijk.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling in de
3: zin. Om het terug in je
1: hoofd. Ja, ja.

0: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. 2025 was een topjaar voor onze luchthavens. Er passeerden in totaal meer dan 36 miljoen passagiers, dat is een record. Ook het aantal vluchten steeg, maar zit wel nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïense leger heeft vorige nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op 2 tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïense aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En ook Justin Bieber zal optreden tijdens de halftime show in de finale van het WK voetbal op 19 juli in New York. Ook Madonna, Shakira en BTS staan op het podium. De show mag wel maar 15 minuten duren. De FIFA verwacht wel de grootste show ooit en miljarden tv-kijkers. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
3: Ons middageten is intussen verteerd. Even een spurtje trekken richting 3 uur met Solwax en Run Free.

Soul Wax en Run Free. Dit is nog steeds de zomer van Willy. Live vanuit Leuven. Het is iets na 2 uur. Kijk even, 4 na 2 om precies te zijn. Dat is stilaan tijd om voorzichtig plannen te beginnen maken voor vanavond. Zoek niet langer, want Admiral Freebie die komt hier een gratis show spelen in de binnentuin van Museum M. De entree die is ook gratis. En straks komt Tom van Laren al trakteren met 2 live songs bij Wim. Rond 4:15. Ik trakteer voorlopig met een glaasje Molok.

Alice May en In a Flash. Daarnet nog een flash van Victor Kampenaerts. In de Tour de France, dat wel. Die rijdt daar op kop samen met Mats Pedersen. Dat is de groene trui, maar dat is weer al voorbij, zie ik net. Het is een lastige dag vandaag. De eerste bergrit in de Tour en ze krijgen meteen de Tourmalet tussen hun boterham, de renners. Eén ding is zeker, de winnaar zal een krachtig stel benen nodig hebben. Misschien kan krachtwerk op de achtergrond wel werken. Met Willy in de oortjes de Tourmalet op vandaag. Ik kan het alleen maar aanraden. Dit is de model.

0: Morgenavond om 7 uur op Cactus Festival in Brugge. Stone en Stack Up The Reasons. Action Bronson die heeft gisteren nog afgezegd. Die zal dus niet spelen morgen om gezondheidsredenen, zei hij. Er is al een vervanger. Glint zal die gaan vervangen. Ja, een beetje een vergiftigd geschenk eigenlijk, want dan mag je op Cactus spelen. En dan staat er zo een paar meter verderop een groot scherm met live voetbal van de Rode Duivels. Moeilijke opdracht voor Glint zal morgen. Ik zou de raad van Steve Miller opvolgen. Keep on rocking.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondaat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar 90 euro.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrelen.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: De zomer van Willy.

Kasabian en Great Pretender. Het is vandaag de eerste bergrit in de Tour. En Remco die zat even in een lastig parket. Die was achterop geraakt na een slecht getimede plaspauze. Ik moet zeggen, we kunnen erover meespreken hier in Leuven. De toiletten zijn aan de andere kant van het gebouw. Dus het vereist toch enige timing en een stevige pas om heen en terug te geraken voor een doodse radiostilte kan vallen. Nu is eigenlijk een ideaal moment wel. Coldplay en daarna nog Mock Turtles en Foo Fighters. Drie platen aan elkaar, ik kan gewoon heen en terug slenteren. Dit is Talk. Goedemiddag.

0: Ik denk dat Donald Trump een nieuw lijflied heeft gevonden. Waiting on a War van Foo Fighters. Ik denk wel dat Dave Grohl liever de rechten voor zichzelf houdt. Straks om 3 uur is staan Wim. Straks zal even luisteren hoe dat zit na Levelers.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.

0: come on, come on. En vanavond Admiral Freebie, gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà. Gamma.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
9: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
12: Medi Market.
13: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken?
17: Ja, ik heb geen inspiratie.
15: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
2: De zomer van Willy.

0: Blue Eye en Sober. Hier naast mij intussen sober en fris als een hoentje om er straks 3 uur aan te beginnen. Wim Oosterlink.
1: Hey. De zomer van Willy. Willy.
0: Ik probeer zo
2: fris als een hondje, wel een beetje overdreven, maar goed. Ja, we doen ons best.
3: We proberen het fris te houden, jongen toch.
0: Ja, die dagen tellen toch op, hè. Als het donderdag wordt, stel... Het
2: is gewoon een foto van ons, hè.
0: Hele
2: foto genomen, terwijl je daarnet totaal van niks wist. Hey, ja, heel schoon.
0: Dat staat eigenlijk, dan sta ik het best. Op het moment dat ik weet dat ik op een foto sta, wordt het moeilijk.
2: Nee, maar ik ga het straks online zetten.
0: Maar ik heb altijd van die rare grimassen, die af en toe er ook...
2: Maar nee, je ziet er echt heel normaal uit, Giel.
0: Dank je wel, voor die mentale boost. Voor ik hier stop straks. Nog een aangename verrassing vandaag trouwens. Hier achter mij. Het is eigenlijk, ik zou zeggen, ik heb een verrassing voor jou, maar het is dankzij Christophe, de producer, dat er hier, kijk, een ventilator staat.
2: Een ventilator? Dat is wel goed. Dat is eigenlijk het beste nieuws van de dag, dat wist ik niet. Wij hadden tot nu toe geen ventilator en dat is eigenlijk wel. En nu is dat van nog, maar zo tegen 6 uur begint dat zo, begint die zon hier te bakken wat tak.
0: Ja, heb je ze in de ogen dan op het einde?
2: Nee, net niet, maar dus de tafel is dan wel warm. Maar heel goed dat er een ventilator is. Dank je wel, Giel.
0: Bij mij, met veel plezier. Eigenlijk, Christophe, moeten we bedanken. Het is eigenlijk onder het zwart zeil. Ja, langzaam word ik hier dan gesudderd, omdat het 4 uur lang is. Dus ik heb het maar door als ik dan straks hier wegga, hoe fris het elders is.
2: Ja. Gaar gekookte Giel eigenlijk, op het einde van de uitzending.
0: In eigen nat hier.
2: Ja,
0: inderdaad. Emerald Freebie vanavond.
2: Ja, Emerald Freebie, die komt al even dag zeggen en al niet spelen, dus hij al, hier bij mij. Allee, ik hoop dat toch, want ik vraag mij dan af, maar je gaat dat beter weten als muzikant.
0: Ja.
2: Is dat niet lastig als je al dus vanavond al moet spelen op dat podium?
0: Ja.
2: En is dat wel goesting om hier, zo bij mij, ook al een nummerstuk... Is dat niet zo van, jongen, laat mij allemaal rust.
0: Te beantwoorden, tussendoor.
2: Ik vraag me dat af.
0: Ik kan alleen maar zeggen, iemand zoals Tom van Laren, die doet dat gewoon... uit zijn losse poten.
2: Serieus, denk je dat?
0: Sowieso rechtstreeks, hopelijk is die kabel lang genoeg, maar rechtstreeks van het podium naar hier.
2: Echt?
0: Even 2 songs.
2: Ja, dat is niks voor hem. Oké, okay, wel, dan
0: ik vermoed van wel. Allee, het is toch geen pannenkoek, hè, Tom?
2: Het is ook geen pannenkoek. Zeker geen pannenkoek. Maar dat is goed. Goed weet ik. Ik vroeg me dat wel af van, zou dat niet echt zo lastig zijn om 2 keer te moeten gooien of zo? Maar.
0: Misschien een goede openingsvraag straks. Of misschien dan niet, stel dat hij zegt, dat is lastig.
2: Doe ik niet. Goed idee, doen we niet. Optreden vervalt.
0: Blijf jij kijken nog vanavond?
2: Ja, tuurlijk wel.
0: De max.
2: Ja, zeker.
0: Ik zie nog, ik moet nog wat werk voorbereiden en dan zie ik nog. Maar ik zou beter ook blijven. Hè.
2: Dat zal wel zijn, natuurlijk wel. Werk. Het zal wel weer.
0: Ja, het is weer tot. Excuus gefaald. Nee, ik moet blijven kijken.
2: Dat doet toch niet uw radiowerk, want dan doen wij geen werken.
0: Nee, het is waar. Het is altijd een groot plezier om hier te staan.
2: Voilà.
0: Staat er voor de rest nog iets op de planning?
2: Hier? Ik ga eens nadenken. Geen flauw idee. Ik ga gewoon beginnen en dan liedjes draaien. Fate No More bijvoorbeeld. En dan zie ik de rest nog niet. Ik denk enkel Fate No More weet ik al, de rest weet ik nog niet. Goed?
0: Laat de namiddag op je afkomen. Ja. Veel plezier. Goed.
2: Dankjewel.
0: En tot straks. Tot blijf dan gewoon.
1: De zomer van Willy.

0: wat een song om mee af te sluiten. Thunder Road van Bruce Springsteen. En ik ruik er intussen precies een uitgeblazen kaars of zoiets. Het is waarschijnlijk de mijne. Na 4 uur radio hier live. Morgen weer van de partij natuurlijk. Mijn laatste van vandaag. En veel plezier met Wim straks na 3 uur.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag. Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is nu een onderzoek gestart. 2025 was een topjaar voor onze luchthavens. Er passeerden in totaal meer dan 36 miljoen passagiers. Dat is een record. Ook het aantal vluchten steeg, maar zit wel nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïense leger heeft vorige nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op 2 tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïnse aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En in het zuiden van China zijn al minstens 39 doden gevallen bij de zware overstromingen en stortregens. 9 anderen zijn nog vermist. Dat meldt het Chinese persbureau. Door de hevige regen is ook de dam van een stuwmeer gebroken. Daarbij vielen 26 doden. In het noorden van China kwamen eerder al ruim 30 mensen om door een aardverschuiving. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.
8: Live van op het Willy Terras
7: in Emleuven.
8: Willy.
7: Live music matters.
8: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
10: Ik zei het, Faith No More en de rest, dat zien we nog wel hier is.

Phoenix met Listomania. Gisteren vroeg iemand nog via de Willy app. Bart Tielen vroeg: Wim, is die zatte mevrouw van vorig jaar al langs geweest op het terras? Kijk, even voor alle duidelijkheid. Nee, we noemen verwarde dames of heren niet zomaar zatte mevrouwen of meneer. Dat doen we niet. Het was een licht verwarde dame, hè, die effectief hier op het terras op zoek was naar de bar. Inderdaad. En die ook al zei ik de hele tijd dat de bar aan de andere kant van het terras is, die toch steeds bij mij bleef komen om alcoholische dranken te bestellen, of niet alcoholisch, ook mogelijk. Hè, omdat onze DJ-tafel hier met heel veel fantasie inderdaad een beetje op een bar lijkt. Als je echt heel slecht kijkt. Maar goed, ze is nog niet geweest. Maar vandaag is het donderdag. Dus Bart, de kansen stijgen. Hey, straks bezoek van Admiral Freebie. Hij gaat live spelen hier. Muziek van Eels en Alice Cooper. En de gloednieuwe single van U2. Dit zijn The Strokes.

0: Smits met This Charming Man. Als je afvraagt van, gaat hij wel op tijd zijn, Admiral Freebie? Ik zeg u ja. Als je goed luistert, is al aan het soundchecken. Ja. Admiral Freebie, wij maken ons klaar voor zijn kick-off concert vanavond. Gratis in de tuin van het Museum M in Leuven hier. Hij komt straks al even dag zeggen, een nummer spelen hier bij mij. Je hebt geen tickets nodig voor vanavond. Geen reservering nodig, gewoon afkomen. Iedereen welkom vanavond. We beginnen om 8 uur met als voorprogramma onze Willy Belofte Cheap Cult. En daarna Admiral Freebie live en gratis hier in de tuin van Museum M in Leuven. Ik vind wel dat Admiral Freebie heel veel zwarte kleren aan heeft. Het is wel warm. We zullen daar straks, ik zou het straks bevragen daarover.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Pearl. Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

editors and call it in 3 voor half 4. Vanavond om 10 uur de eerste kwartfinale op het WK voetbal Frankrijk tegen Marokko. Intussen zie ik nog overal op het internet mopjes over Trump en de Belgen. Maar ik heb mij weer zo geamuseerd. Dries uit Deerlijk stuurt er net nog. Wim, ik heb er nog eentje. De zekere Mr. President van Amerika, Nonkel Donald, voor zijn weinige vrienden, stuurt Dries, heeft sinds maandag een nieuw vliegtuig waarmee hij onder andere naar Turkije is gevlogen. Naam van het vliegtuig, de Air 4-1. Heb je 4-1? Klop je dan. Goed. Maar echt, alle mopjes op internet. Ik heb vandaag heb ik het volgende mopje gezien. Een tekening van cartoonist Lecter. Waarin Bart de Wever Donald Trump zo op zijn schouder vastpakt op de NAVO-top. En zegt, je had misschien toch beter wat meer in uw defensie geïnvesteerd. En wacht ze. En dan ook deze, ja, Verenigde Staten door naar de laatste 8. Nadat FIFA akkoord gaat om het verlies tegen België alsnog terug te draaien. Welke nog gezien? Ah ja, die wafels. Trump voert tarief van 700% op Belgische wafels in. En de laatste in het Engels zag ik vanmorgen. Recipient of FIFA Peace Prize is bombing Iran during FIFA World Cup. Ontvanger van FIFA Vredesprijs bombardeert Iran tijdens FIFA World Cup. Je vraagt je af, hoe verzinnen ze het als het allemaal zo triestig niet zou zijn? Admiral Freebie. Oh, hij is weg al. Hij zat net nog te soundchecken. Maar nu is hij klaar. Hij staat te babbelen daar. Oké. Admiral Freebie, zometeen live bij mij in de studio. Eerst Alice Cooper. Dit is Poison.

All Jay. Met You en me ervoor, Alice Cooper en Poison. Ik verwacht Admiral Freebie bij mij in de studio. Hij gaat live iets spelen voor ons op de radio als opwarmertje voor zijn kick-off concert vanavond. Nu nog Black Box Revelation en de B-52's naar

0: Come on. En vanavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
3: Ego Keukens.
4: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
0: Dit is de zomer van Willy.

0: kwart voor vier met de B52's en Love Shack.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Met bij mij eindelijk zo blij Tom van Laren en mijn freebie. Dag Tom.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom. Wij zijn heel blij dat jij hier bent, uiteraard.
3: Ja, ik ben ook blij dat ik hier ben uitgenodigd.
0: Dankjewel om straks het kick-off concert voor de Willy Zomer te geven. Je hebt hier al gesoundcheckt met je gitaar, maar heb je daar ook al
3: gesoundcheckt? Nee, dat podium zijn ze nog aan het opstellen, zie ik.
0: Oké. Dus jij moet straks dan nog soundchecken.
3: Ja.
0: Ah, dat is goed. Zeg, mag ik iets persoonlijks vragen?
3: Ja, tuurlijk. Vraag maar. Het is toch een tijd waar dat de persoonlijke dingen heel belangrijk zijn geworden.
0: Ja, maar daarom dat ik dat dus ook... Dus uw schoenen zijn zwart, uw broek is zwart, uw trui is zwart. Is dat een vestje?
3: Een vestje,
0: uw pet is zwart. Zeg, dat is wel warm, hè. Volgens mij kun je dat aan, zo, die warmte?
3: Ja, ik denk dat dat een goede training is. Hoe warmer, hoe meer, beter dat je tegen de warmte kunt. En ik denk ook zwart. Er zijn heel veel dingen symbolisch gestorven in deze wereld, dus je moet eigenlijk constant zwart dragen.
0: Symbolisch gestorven? Ah, ja.
3: Bijvoorbeeld, literatuur.
0: Literatuur! Sorry, eens over literatuur, perfect. Ja. Nee, straks meer daarover, nee. Maar je hebt daar geen last van en ook los
3: daarvan...
0: Je hebt
3: van alles last.
0: Ja.
3: Ja, tuurlijk. Maar dus waarom niet nog een paar dingen erbij?
0: Je doet het wel. Maar serieus, als dat zo warm is en zo optreden, los van uw kleren nu, maar dat gaat voor u.
3: Ja, dat gaat zeker. Ik ben een tennisser, dus wij moeten in de warmte van alles kunnen doen.
0: Je zegt getraind in de warmte eigenlijk. Nog een vraag voor straks even. Is het voor jou belangrijk om jouw kick-off concert te eindigen om 10 uur?
3: Hoe bedoel je?
0: Omdat om 10 uur Frankrijk-Marokko begint.
3: Nee, ik vind dat er veel te veel aandacht is voor voetbal. En ik vind ook dat ze de regels moeten veranderen. Als je naar een goal schiet en je mist, is het een punt voor de anderen.
0: Ah, ja.
3: En er loopt ook iemand met een bijl rond.
0: Ja.
3: Bij ieder ploeg ene, die dat heel goed kan.
0: Voilà.
3: En als iemand gekutst wordt door die bel, mag hij niet vervangen worden. En dan misschien is voetbal interessant.
0: Dat is goed. Je bent een tennisser, toch? Daarmee moest ik even nadenken. Zeg, jouw nieuwe album, van bijlen gesproken, jouw nieuwe album Raw Fun, verschenen in eind februari. Wij draaien verschillende nummers daarvan. Q&A with Myself draaien we, The Hunger draaien we. Van wie is die hand op die cover met die duidelijk door een bijl...
3: Geen bijl. Dat is een skater, Ed Templeton. Dat is ook een kunstenaar.
0: Ja.
3: Hij heeft de foto genomen, maar hij was gevallen. En hij zei, ik ga het toch nog eens opnieuw doen. En iedereen lachte hem uit. En dan deed hem zo de fuck you finger.
0: Ah, de fuck you finger.
3: Het bloed van, ik ga het toch nog eens opnieuw proberen. En wat ik leuk vind aan de skatewereld is, de tegenstanders moedigen de anderen aan van, kom aan, het gaat u lukken. En dat is in heel weinig sporten, zeker in voetbal niet.
0: Voetbal niet, nee. Tennis? Ja. Nee, goed. Ik vind het een heel sterk beeld. En een goede plaat.
3: Het is een prachtige kunstenaar, Ed Templeton.
0: Ed Templeton, oké, bij deze, goed. Als je straks moet optreden hier in de tuin, je ziet het zitten om hier nu ook al iets te spelen. Dat is niet zo... Allee.
3: Dat is mij toch lichtelijk opgedrongen.
0: Toch lichtelijk opgedrongen. Hoe voel je verplicht eigenlijk?
3: Ja, redelijk wel, maar ik speel altijd wel graag.
0: Ja, dus toch? Dat een meevaller voor ons eigenlijk. Allee, goed, wat ga je spelen voor ons?
3: Future Fathers of Utopia.
0: Lichtelijk opgedrongen, maar toch goed. Ik heb dat nummer al een paar keer gespeeld. Wat betekent die titel nu eigenlijk? Nu dat je hier toch bent, leg dan een keer uit. Future Fathers of Utopia.
3: Als je alles uitlegt, is het natuurlijk moeilijker.
0: Ja, maar
3: dat doet zwangere Guy al, als je alles uitlegt. Maar... er zit een zin in. I did more for desire than desire ever did for me.
0: Ja.
3: En daar ga ik het. En op het einde zing ik, it's just survival. Dus het gaat er eigenlijk over dat de desire zijn eigenlijk de future fathers of utopia.
0: Ik ga er nog eens over nadenken. Ja. Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar we denken verder. Jij mag gaan zitten, uw gitaar pakken en uw koptelefoon. Dames en heren, live. Bij Willy op ons terras, bij Museum M in Leuven, live Music Matters met de man die straks het kick-off concert van onze Willy Zomer speelt. Hier is hij lichtelijk onder... Was het ook alweer? Onder dwang? Opgedrongen. Lichtelijk opgedrongen, maar toch met plezier. Met Future Fathers of Utopia. Hier is Admiral Freebie.

Admiral Freebie, Life Baby Lee. Met Future Fathers of Utopia uit Raw Fun. Live in de zomer van Willy. Straks nog een live nummer en de snelle vragenronde.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelden
4: in
3: de
4: om het terug in uw hoofd.
3: Ja, ja. Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Van Christopher Nolan.
8: No one could stand between me and home.
7: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
9: Let's go!
7: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
10: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag. Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. In Iran is leider Ali Khamenei begraven, na een rouwstoet van 6 dagen langs verschillende gebedsplaatsen. Opvallend, tijdens die stoet werd de Iraanse president aangevallen door een grote menigte. Die zijn boos omdat hij wil onderhandelen met de VS over een mogelijke vrede. Ayatollah Khamenei kwam om bij een luchtaanval op de eerste dag van de oorlog in het Midden-Oosten. En meer dan 70 Europarlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze willen dat de FIFA onderzoekt wat de rol van Infantino was toen de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follerin Balogun geschrapt werd. Balogun mocht eigenlijk niet spelen tegen de Rode Duivels, maar die schorsing werd geschrapt na een gesprek tussen Amerikaans president Trump en Gianni Infantino. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.
0: Live van op het Willy Terras
12: in Leuven.
13: Ja, jij.
12: Willy. Live music matters.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
14: Nieuw scheldwoord. Jij bent zelf een squishy dumpling. Een squishy

Eerst Muse in de zomer van Willy met Time is Running Out. En daarna All My Happiness is Gone van de Squishy Dumplings. Is niet waar. Is niet waar. Van de Purple Mountains. Purple Mountains, All My Happiness is Gone. Zeg, ik heb net ontdekt, Patti Smith is in ons land vandaag. Punklegende Patti Smith. Wat zeg ik? Ze is niet alleen in het land, ze is in mijn stad. Ze speelt op Gent Jazz vanavond. En Gent Jazz, ik zweer u, dat is vlak bij waar ik woon. In de zin van te dicht om de fiets te nemen. Echt waar. Ik besef nu plots dat ik de kans heb laten schieten om Patti Smith een slaapplaats aan te bieden. Wij hebben nog een zolder vrij, hè? Een beetje warm misschien, maar toch geriefelijk. En qua ontbijt wil ik gerust, zonder probleem, een beetje meer fruit met muesli en yoghurt maken. Ik maak daar geen spel van. Ik had een mail moeten sturen naar de organisatie of rechtstreeks naar Patti op Instagram misschien. If you need a free place, hey, to sleep, Patti, come to my place. Enfin, spijt van, kans laten schieten. Straks de gloednieuwe single van U2, eerst Admiral Freebie live. En dit is The Police met een lied over ik. Vanavond in mijn huis, zonder Patti Smith. So lonely.

0: Livio uit Travel stuurt, ga maar eerst naar de coiffeur voor je Patti Smit uitnodigt op uw zolder. Ja. Hey. Oké, Livio heeft gisteren geluisterd. Sorry, maar Patti Smit die ziet er ook niet uit alsof hij elke week naar de coiffeur gaat. Echt waar, maar alle respect, maar toch. Bjorn uit Wielsbeke stuurt, zeg, dat is nu wel toevallig. Wij van de Katoenen Melkorf gaan naar Patti Smit vanavond en we zoeken nog iets om te overnachten in de buurt. Groetjes, echt waar. Flikker op, maar.
1: De zomer van Willy.
0: Live music. Bij Tom van Laar, Herman Freebie. Dag Tom, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Straks live op ons podium voor het kick-off concert van onze Willy Zomer. En nu even hier bij mij. Daarnet hebben we even gebabbeld. Nu is het tijd voor de snelle vragenronde.
2: Ja.
0: 5 dilemma's. Goed. Klaar? Klaar?
2: Dat weet ik niet.
0: Nee. Oké. Okay. Goed. Ah, wacht. Ik moet eerst iets pakken. Wacht.
2: Ja, doe maar. Even steden, u bent dadelijk niet klaar. Ja?
0: Nee, ik weet het. Sorry. Maar pak dat. Vertel even steden. Mensen, ik even iets pakken. Hey, vertel iets.
2: Nee, ik ga niks vertellen.
0: Ja.
2: Ik heb alles verteld via mijn songs.
0: Ja, is goed.
2: 8 albums op Spotify.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Misschien moet ze opnemen. Ja, sorry, ik was even iets vergeten. Ik heb toevallig, maar het is echt volledig toevallig, daar straks in de Slechte, hier in Leuven, hier vlakbij, een boek gekocht. Omdat ik dacht, ik ga dat deze zomer lezen. Maar dit is echt wat ik vertel.
2: Ja, ja.
0: Dat ik die zomer lees. Maar ik heb hard getwijfeld. Want ik was gisteren ook al in de Slechte om te kijken. Want zou ik dat nu kopen? Want het is heel dik.
2: Ja, ja.
0: En dus, ik was aan het denken van, oh ja, welke dilemma's ga ik jou Herman Freebie, voorleggen? En toen dacht ik van, het is natuurlijk, ik heb dit boek gekocht.
2: Ah, Einstein, ja. His Life and Universe.
0: Ja, van Walter Isaacson, de biografie van Einstein.
2: Ja, ja.
0: Dus mijn eerste dilemma is, Rags and Run of Einstein Brain?
2: Ja, absoluut Rags and Run.
0: Absoluut,
2: ja,
0: maar waarom zeg je dat zo nadrukkelijk?
2: Ja, omdat de Einstein Brain, daar heb ik soms wat spijt van, omdat dat zo, soms wordt er zo gezegd, dat more freebie is Einstein Brain, en ik vind dat nu niet. Ik vind dat wel een goede tekst en zo, maar we spelen het ook helemaal anders nu live.
0: Ah, oké. Okay.
2: Vanavond zullen we het zo doen. Ja.
0: En is dat, bedoel je dat je de tekst niet meer...
2: Nee, de tekst vind ik heel goed.
0: Ah, oké.
2: Okay. Dat is nog altijd een groot probleem, de human psyche. Maar de muziek vind ik eigenlijk ook goed. Voor mij was dat zo wat richting Ween, maar... Ja. Ja, dat wordt zoals schoenpapa-achtig gezien.
0: Ah, oké. Okay. Ja, oké, okay, ik snap het. Hoe het overkomt, daar ben je niet meer zo blij mee. Je past
2: nee,
0: een
2: toen
0: beetje
2: was aan. Ik ook al aan het twijfelen voor het uitbrengen.
0: Ja. Oké, okay, goed. Dat was je eerste dilemma, Rags and Run. Dus twee, dilemma 2. Optreden in een bloemetjeshemd of in een Hawaii-short?
2: Wat is het verschil eigenlijk?
0: Je vloog. Een Hawaii-short is een broek en een bloemetjeshemd is een hemd.
2: Ah ja, een hemd.
0: Hemd,
2: ja.
0: Oké, okay, bloemetjeshemd. 3, nooit meer lezen. Of nooit meer teksten schrijven?
2: Nooit meer lezen.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Meen je dat nu?
2: Ja, teksten voor nummers bedoelt.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Echt?
2: Ja,
0: zou je dat opgeven?
2: Ja. Maar ja, het is een belachelijke vraag.
0: Ja, belachelijk, exact. 4.
2: Alle 2 en er is nooit meer.
0: Oké, okay, 4. Als je dacht dat dit een belachelijke vraag was. 4. Met Neil Young een wafel eten in Brussel of met Patti Smit naar de kruisafneming van Rubenschank?
2: Ja, Patti Smit, daar ben ik niet zo...
0: Nee?
2: Nee.
0: Niet vast.
2: Ik vind het...
0: Is dat omwille van de concurrentie vanavond?
2: Nee, maar... Ja, je mocht dat niet zeggen, denk ik. Maar ik vind andere songwriters beter.
0: Jij mocht alles zeggen. Oké, okay, Neil Young dus, een wafel in Brussel. En 5. Laatste dilemma. The Final Countdown of Total Eclipse of the Heart.
2: Oh ja, ik weet niet direct hoe dat die nummers nu gaan.
0: Nee.
2: Ik denk Total Eclipse of the Heart, omdat ik niet de Final Countdown wil.
0: Echt waar. Echt waar, dat is raar. Oké. Okay. Bonnie Tyler is overleden. Dat is de reden waarom ik het vermeld. Wat ga je voor ons spelen?
2: Q&A with myself, de eerste single.
0: Van jouw nieuwe plaat, Rough. Ja. En je mag aan de microfoon gaan zitten en jouw akoestische gitaar vastpakken. We zijn live bij Willy op ons terras, bij Museum M in Leuven, met Live Music Matters. En de man die straks het kick-off concert van onze Willy Zomer speelt. Hier is hij met Q&A with myself, Admiral Freebie.

Admiral Freebie, live bij Willy in de zomer van Willy. Straks speelt hij een uur lang op ons podium in de tuin van Museum M in Leuven. Het kick-off concert van onze Willy Zomer. Je hoort de Q&A with myself uit zijn album Rough. En vanavond vanaf 8 uur gratis bij M in Leuven. Admiral Freebie. Zometeen de nieuwe single van U2.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Adventure is everywhere.
6: Het is solden bij AS Adventure.
7: Solden bij AS Adventure.
6: AS Adventure.
7: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
6: Ik weet het.
7: Zeg het dan.
6: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
7: Sorry.
6: Dus niks.
7: Allah, jong.
6: Korting tot -70%.
7: Procent.
6: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
5: AS Adventure.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Krevel. Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
10: Krevel. Leef beter. Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
13: Dit is de zomer van Willy.

Kids en daarna de Kooks. De Kicks met Do You Wanna. Er is nieuwe muziek van U2. Vandaag uitgekomen, kakelvers. Nieuwe muziek van U2. En dat is toch altijd groot nieuws. Ze komen met een nieuw album. Hun eerste in 9 jaar. Enfin,

Ze moeten dat nog officieel aankondigen, maar wij weten al dat er een nieuw album komt, hun eerste in 9 jaar. En dit is het eerste nummer daaruit. Gloednieuwe muziek van U2 vandaag uitgekomen. Street of Dreams.

gloednieuwe muziek van U2. Van een nog aan te kondigen nieuw album U2 en Street of Dreams, baby. We keren tijdens de zomer van Willy altijd ook even terug naar de zomer van een aantal jaar geleden. Zometeen doen we dat naar de zomer van 1969. Zeg maar, weet iemand waar Cheap Cult is? Cheap Cult is de belofte van Willy geweest die straks om 8:00 het voorprogramma van Admiral Freebie spelen hier in de tuin van Museum M. Maar, ja, hoe moet ik dat nu zeggen? We zijn iets vergeten. Dus we zijn iets vergeten in verband met... Kan iemand even zeggen tegen Cheap Cult dat ze bij mij in de studio moeten komen? Dank u.

0: House en Come On, Come On. En vanavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je een spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is the muscle of a lunch garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
11: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef. Tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
0: De zomer van Willy.

0: Talk, dat was Two Door Cinema Club, 4:15.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: We keren tijdens deze zomer van Willy altijd ook even terug naar een zomer van een aantal jaar geleden. Rond dit uur, 4:15. Vandaag gaan we terug naar de zomer van 1969. Toen werd, hoe zal ik het zeggen, de grootste stap ooit gezet wellicht. Namelijk, Neil Armstrong zette toen voet op de maan. De BBC speelde op dat moment het nummer Space Oddity van David Bowie. Wat goede timing was van Bowie zelf. Hij bracht het nummer enkele dagen ervoor pas uit. Dezelfde dag won Eddy Merckx voor het eerst de Ronde van Frankrijk. Hij zou de Tour nog 4 keer winnen. Hij werd zo 1 van de 4 recordhouders. Maar het hoogtepunt van de zomer van 1969 was Jazz Bilzen. Het oudste festival van België. In 1969 hadden ze Deep Purple en de Moody Blues op de affiche. Headliner, de Moody Blues, ging pas om 3:00 s'nachts het podium op. De politie van Bilzen werd dan ook bestookt met telefoontjes van kwaaie Bilzenaren die hun nachtrust aan hun neus voorbij zagen gaan. En de Moody Blues moest na 4 nummers stoppen met optreden. 1969. Dit zijn ze. Nights in White Satin.

vier nummers. Het was afgelopen in 1969 op Jazz Bilzen. En begrijpelijk ergens wel als je... Wie wil dit om 3 uur s'nachts door de straten van Bilzen horen galmen, nietwaar? Moody Blues met Nights in White Satin. Dienstmededeling. De groep Cheap Cult. Cheap Cult, die het voorprogramma verspelen van Edmond Freebie straks. Cheap Cult wordt dringend aan de radiostudio gevraagd. We zijn iets vergeten, dus kunnen de mensen van Cheap Cult dringend naar de radiostudio komen. Dank u wel, Cassie.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
5: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
4: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen De Lijse en onlinewinkel bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken. En ook de FOD-economie is een onderzoek gestart. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
6: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort terug oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
4: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. Door die natuurbranden geldt op heel wat plaatsen in Frankrijk een vuurwerkverbod. Ook op 14 juli, de nationale feestdag daar. In 72 departementen in Frankrijk geldt code oranje voor hitte. In andere gemeenten geldt nog code rood. Aan de Eiffeltoren in Parijs gaat het vuurwerk voorlopig wel nog door. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.
0: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven.
0: Willy.
3: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
7: Kijk, dan maken we maar vuurwerk hier on my radio. Goedemiddag.

Zolder Lazoen was dit met Nothing is Forever. Het is 9:09 in de zomer van Willy. Wim, hoe is het met de zeep die naar appeltjes ruikt? Ja. Okay, ik heb dat gisteren eruit geflanst. Ik had dat misschien beter niet gedaan. Okay, dus ik had gezegd dat er één nadeel is om hier uit te zenden. Hier bij Museum M in Leuven. We zitten hier elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op ons Willy-terras. Woensdag niet, omdat het museum dan gesloten is. Ik ben hier zeer graag. Ik vind het ook tof om bij een museum te zitten. Alleen, er is één klein nadeel hier. Namelijk de zeep in de wc's. Kijk, ik moet daar eerlijk in zijn. En onze normale Willy-studio in Vilvoorde is de zeep in de toiletten. Dat is echt werkelijk de beste zeep van de wereld. Dat is super chic. Dat ruikt lekker. Jongen, niet normaal. Maar hier in het museum, enig nadeel, ruikt de zeep naar appeltjes. En ik persoonlijk, het ligt aan mij, ik weet het, maar appeltjeszeep, ik ben daar niet van. Van zeep die naar appeltjes ruikt. Dus hoe gaat het? Ça va? Ça va? Lekker warm in Leuven, we maken ons klaar voor Edmond Freebie. Alleen spijtig van die zeep met die appeltjes. Hier is Deus. Just one kiss, a memory, accumulate.

0: Sirius in de zomer van Willy. Met Constant Now. Het is 13 over 5.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Bij mij in studio Joos Houwen van Cheap Cult. Dag Joos. Goedemiddag. Welkom. Alles goed met jou?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Cheap Cult, onze belofte geweest. Van Willy, onze Willy belofte. Jullie hebben zaterdag op Gent Jazz gespeeld, toch? Hoe was het?
3: Ja, heel fijn. Ja, het was voor ons de eerste keer dat zo wat een groter show was. Want we hebben eigenlijk nog niet zoveel shows gespeeld. Ik denk een stuk of 10. Dus het was spannend, maar heel leuk.
0: Ja. U bestaat nog niet zo lang eigenlijk, hè?
3: Nee, eigenlijk niet. En we zijn zowel een jaar of twee al, anderhalf jaar bezig met repeteren. Maar echt, ja, live spelen is nu pas echt begonnen.
0: Grappig eigenlijk. Grappig. Zo in mijn hoofd zit dan zo permanent. Maar natuurlijk moet je dat ook opstarten. Dan is dat ook iets dat niet van in het begin zo is. Hè?
3: Nee.
0: Zeg, ik heb nog een vraag voor. Want je gaat straks het voorprogramma spelen van Admiral Freebie. Yes. Om 8 uur gaan jullie beginnen. Ik heb... Wij spelen Formaldehyde van jullie. En nog wel een nummer. Maar ik heb nog maar 2 nummers gevonden die jullie uitgebracht hebben. Maar jullie hebben dan toch wel meer nummers?
3: Ja, ja.
0: Hoe is dat dan? Hoe is dat?
3: We hebben... ik denk dat we een set van 50 minuten hebben.
0: Ah, ja, ja.
3: Vandaag gaan we die natuurlijk niet helemaal spelen.
0: Oké. Okay.
3: Maar ja, er zijn plannen om wel te gaan opnemen. We hebben denk ik 2 singles uitgebracht, maar ja. We hebben nog niet een plaat of een EP uitgebracht.
0: Maar dat is wel de bedoeling dat dat komt of zo. Ja,
3: ja, dat zal eerder voor volgend jaar zijn, denk ik.
0: Ja, okay. Je hebt niet zoiets als een razende moet je nu beginnen schrijven. Je hebt wel, zo'n pakketje nummers eigenlijk.
3: Ik ken nog wat reserve.
0: Ja, is echt ja. Dat is goed. Doe mij veel plezier. Alright, wij waren iets vergeten.
3: Ja?
0: Ja, we zijn een beetje beschaamd, een beetje ambetant daarover. Wij naar jullie toe. Jullie waren dus vorige maand onze belofte hier bij Willy. En elke groep die onze belofte is, krijgt een soort chic plakkaat. Zo'n gouden plaat, maar geen gouden plaat.
3: Wow.
0: Eigenlijk meer een... Een fotokader. Dus daarvoor dat je noemt. Dus we hebben dat eigenlijk nog niet kunnen geven. En daarom heb ik hier Frederik van Sabam. Die jullie officieel met een speech, korte toespraak van 25 minuten. Is het waar? Je doet dat gewoon spontaan. De kader overhandig. Maak je zelf een kusje eigenlijk?
4: Ja, is mooi.
0: Voilà, kijk. Sabam Willy, de belofte van juni 2026. Cheap Cult. Met een mooie foto. Ben je blij mee, Joos?
3: Dat is heel mooi.
0: Ja,
3: mooi.
0: Ja.
3: Dat is iets voor een repetitiecode, denk ik.
0: Oké, okay. Ik ging net zeggen, van, voel je niet verplicht om op te hangen, maar je gaat wel... Ja, eigenlijk is dat wel tof voor een repetitiecode.
3: Ik denk
0: dat
3: ook.
0: Jullie hebben een repetitiecode, dat is ook al iets. Eigenlijk, tof. Voilà, proficiat hiermee. Dankjewel dat jullie onze belofte waren. En heel veel succes met het optreden straks, het voorprogramma van Admiral Freebie, straks om 8 uur. De kick-off van onze Willy Zomer hier in de tuin van Museum M. Joos van Cheap Cult. Dankjewel.
3: Merci.

0: Cheap Cult met Formaldehyde. Aan de zang de man die je net hoorde bij mij, Joos van Cheap Cult. Wat is het plan hier in Leuven? Straks om 6:00 begint er een afterwork DJ-set van Kevin Moons. Om 8:00 speelt Cheap Cult live en daarna Admiral Freebie op het podium. Je bent welkom. Het is gratis. Geen tickets nodig. Gewoon afkomen hier op het terras en in de tuin van Museum M. In Leuven. Zometeen aperitief nationaal met bijpassende plaat.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
9: Joehoe. De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
16: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7:00 tijdens de week. En daarna terrasjes tijd bij Le Spritz.
17: Dit is de zomer
18: van Willy.

Het zesde metaal met de tit van Toet. Het is 17:30. Even kijken, dat betekent het moment voor een aperitiefje. Tijd voor aperitief nationaal. Wij gaan hier eentje nemen en ik zou zeggen, doe gerust mee. Dit is een plaat die er perfect bij past. Ziet dat zo? Aperitief.

0: Come On. En vanavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
11: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
12: Pearl. Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
13: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
14: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
0: De zomer van Willy.

0: Het fenomenale, geweldige, geen woorden voor Urban Dance Squad. Met Deeper Shade of Soul, 6:15.
1: Bij de zomer van Willy. Live music.
0: Terwijl er volop gesoundcheckt wordt op het podium hier, een beetje verder naast de muur in de tuin, aan de andere kant van het museum. Morgen zitten we opnieuw een dagje op het terras van Museum M in Leuven. En ik laat je graag al even, geef je al een voorsmaakje van wat je morgen live gaat horen. We krijgen 2 groepen op bezoek, want live music matters. Elke dag in de zomerfamilie. Morgen op bezoek hier op ons terras, Bad Rugs uit Antwerpen en Come On Come On uit Limburg. En die Come On Come On, die klinken zo. Dit zijn ze met Turn Off The Lights.

Belgische groep Come On, Come On, morgen op bezoek hier op ons terras. Je hoort de Turn Off The Lights. Straks speelt Admiral Freebie dus het kick-off concert van onze Willy Zomers. Hier in de tuin van Museum M. Gratis, want live music matters. Je hebt geen tickets nodig, geen reservering nodig. Gewoon afkomen, iedereen welkom. We beginnen om 6 uur zometeen met een afterwork DJ set. Om 8 uur het voorprogramma. Onze Willy belofte Cheap Cult. En daarna Admiral Freebie live in de tuin van Museum M in Leuven. Ah ja, en als Freebie gedaan heeft, om 10 uur vanavond de eerste kwartfinale.

AG&T met Electric Feel en David Bowie, Let's Dance. Ik heb vakantie nu. Ergens in augustus horen we elkaar terug, maar ik ga niet weg zonder dit alles officieel kapot op donderdagavond in de zomer van Willy. Dit zijn de Beastie Boys met Sabotage. Tot de volgende.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de zesde rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op meer dan 2 minuten en 30 seconden. Remco Evenepoel werd vierde op meer dan 3 minuten. Pogačar is ook opnieuw leider. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
4: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
3: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
5: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort terug oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
3: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen Delhaize en winkelketen Bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken en ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan. Vivi.

0: Die zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee, nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
7: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà.
8: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes, allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
12: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Krevel.
3: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Really, really. Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling in de
3: zin. Om het terug in je hoofd.
1: Ja.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsas.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
9: Een goede avond. Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
10: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
9: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zuhal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
11: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
9: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. Er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. En een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de 6e rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. Remco Evenepoel werd 4e op meer dan 3 minuten. Hij was achteraf niet tevreden over zijn Duitse ploegmaat Lipowitz.
12: Ik vroeg gewoon voor een lead-out en die kreeg ik niet. Dus terecht boos, denk ik wel. Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte mij inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond.
9: Tadej Pogačar is trouwens ook opnieuw leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: Sompie.
1: Nu, zondag is Gamma open tot 4 uur.
0: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
0: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
0: Voilà. Gamma.
4: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Solden bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Uh-huh.

0: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Music matters.
5: Yeah.
4: Really.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 8 uur.
8: Een goeie avond. Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
9: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
8: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Sohal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
10: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen. Dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
8: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. En er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In het totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
6: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
3: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
2: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Bij brand in een schoenenfabriek in het zuidoosten van China zijn al minstens 28 mensen gestorven. 213 mensen werden gered, dat melden de autoriteiten. Het vuur brak vanmiddag uit. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en kregen de brand enkele uren later ook onder controle. De eigenaar van de fabriek is opgepakt. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Opnieuw explosies in Iran. Dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
3: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van Docstop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
2: Docstop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Sport dan. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard supporteren voor de Fransen, maar wenst onze Rode Duivels veel succes. En hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
4: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
2: De kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko begint trouwens rond deze tijd. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelmen.
3: Om het terug in uw
1: hoofd. Ja, ja.
3: Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Opnieuw explosies in Iran. Dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Sport. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK-voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Wel opvallend, want volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een halve finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard wel supporteren voor de Fransen, maar hij wenst onze Rode Duivels veel succes en hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
3: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
2: Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.
1: Music Matters.

0: Willy.
1: Music matters.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. De Verenigde Staten ontkennen dat ze Iran hebben aangevallen. Eerder vanavond meldde het Iraanse staatspersbureau nog verschillende explosies in het zuiden van het land. Ook zou er een raket een militaire installatie in het zuidwesten hebben geraakt. Israël liet eerder wel al weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Israël heeft intussen verschillende aanvallen op de Gaza-strook uitgevoerd. Minstens 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens veiligheidsbronnen viseerde Israël ook de auto van de woordvoerder van terreurgroep Hamas. Daarbij kwam zijn bewaker om het leven. De man zelf leeft nog. In Gaza geldt sinds oktober vorig jaar officieel een staakt het vuren, al houdt Israël zich daar niet aan. In de Savoie in Frankrijk zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Door de brand dreigt een rotswand in te storten en kunnen lawines ontstaan. De brand is intussen wel onder controle. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer de mensen het dorp weer kunnen verlaten. En sport. De Noorse ex-gele truidrager Thorsten Traan geeft op in de Ronde van Frankrijk. Dat laat zijn ploeg weten. Traan reed vandaag nog in het geel, maar kwam ten val en brak daarbij meerdere ribben. De Sloveen Tadej Pogačar won vandaag de rit en is ook de nieuwe leider. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. In het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.
1: Willy.